Twee composities van de Hongaarse componist Lajos Bardos hoorden we, Populus Meus en Libera Me, uitgevoerd door Kamerkoor Mnemosyne uit Nijmegen, onder leiding van Caroline Westgeest. De Zweedse componist Sven David Sandström werd geboren in 1942, schreef tot nu toe zo'n 200 composities in allerlei genres, maar een belangrijk deel van zijn oeuvre bestaat toch uit muziek voor koren. Van hem gaan we luisteren naar En nie Himmel och, En nie Jut. Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Dat was Enni Himmel, och Enni Jut, van de Zweedse componist Sven David Zandström, uitgevoerd door Kamerkoor Mnemosyne uit Nijmegen onder leiding van Caroline Westgeest. Van Carlos Michans gaan we nu luisteren naar het tweede werk op de jubileum-cd van Mnemosyne. Dat werk is getiteld Tirthankara, voor gemengd koor en cello. En de tekst is van Carlos Michans zelf. En die tekst luidt: toen zei de oude man, volkomen naakt en met verhuld gelaat zal je tussen de mensen zwerven. Van je naam ontdaan zal je langs wegen lopen die nooit door iemand zijn betreden. Wandelend van dorp tot dorp, onder je lading stilte, zal je als bedelaar je noodlot tegemoet gaan. Je zal wakker slapen, het gezicht van korenvelden zal je honger stillen. De herinnering aan vijvers zal je keel afkoelen, als de dood jou onderschept.

Tirthankara voor gemengd koor en cello van Carlos Michans. U hoorde het kamerkoor Mnemosyne onder leiding van Caroline Westgeest en de cellist die u hoorde was René Berman. We hebben nog twee moderne composities in petto van de Litouwse componist Vytautas Barkauskas, geboren in 1931, kunt u gaan luisteren naar het Stabat Mater.

Dat was Stabat Mater van de Litouwse componist Vytautas Barkauskas. Paul Seiko Chara is een Amerikaanse componist van Japanse afkomst. Hij werd in 1938 geboren in Seattle, Washington. Niet zo bekend bij ons, maar zeer gerenommeerd in Amerika. Hij studeerde onder andere bij Nadja Boulanger en Ernst Pieping. Zijn Magnificat stamt uit 1965 en we gaan er nu naar luisteren.

Van de Amerikaanse componist Paul Cicco Chiara hoorden we het Magnificat uit 1965. We hebben in deze muzikant geluisterd naar de tweede cd uitgegeven ter gelegenheid van het jubileum van het Nijmeegse vocaal ensemble Mnemocine onder leiding van Caroline Westgeest. Tot slot gaan we luisteren naar twee werken van Johannes Brahms, Nachtwache 2 en Letztes Glück. De muzikant wordt voor de concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.

U luistert naar de Concertzender, waar het tijd is geworden voor De Muzikant. Vandaag kunt u in dit programma luisteren naar het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium. Op hun programma staan drie werken van Marcel Peters, Jozef Horowitz en Alfred Reed. Het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium werd opgericht in 1982 om de blazers op het conservatorium de mogelijkheid te bieden in een groot ensemble ervaring op te doen en nieuwe originele partituren voor harmonieorkest in te studeren. Dat is gelukt. Vele werken van Nederlandse en buitenlandse componisten zijn door het orkest in première gebracht. Sinds 1988 staat het orkest onder leiding van Jan Kober. Hij werd in 1951 geboren en studeerde klarinet en directie aan het Maastrichts Conservatorium. Enkele weken geleden hoorden we hem in De Muzikant als dirigent van het Nationaal Jeugdharmonieorkest. Het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium opent het programma met een lang werk van de Vlaamse componist en arrangeur Marcel Peters, Abstractions. Marcel Peters werd in 1926 in Antwerpen geboren en daar studeerde hij ook aan het conservatorium. Naast componist is Marcel Peters ook een zeer verdienstelijk arrangeur. In Abstractions, een eigen compositie, probeert Marcel Peters uit de diverse facetten van het hedendaagse leven weer te geven. Daarbij denkt hij aan de nooit aflatende gejaagdheid, de elektronisch gestoorde samenleving en af en toe de moderne romantiek aan het einde van de 20e eeuw. Abstractions bestaat uit 5 delen: Adagio Allegro, Allegro Agitato, Largo, Martiale en Epiloog.

U heeft geluisterd naar Abstractions, een werk van de Vlaamse componist en arrangeur Marcel Peters. Het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium stond onder leiding van Jan Kober. Het volgende werk is wat korter, Commedia dell'arte van Joseph Horowitz. Ook hij werd geboren in 1926, net als Marcel Peters, maar Joseph Horowitz kwam ter wereld in Wenen en hij studeerde aan de Royal College of Music in Londen en later bij Nadia Moulanger in Parijs. Commedia dell'arte is geïnspireerd op de komische theatertraditie die vanaf de 16e eeuw in Italië door rondreizende theatergezelschappen ontwikkeld werd. Zoals veel van de composities van Joseph Horowitz bevat Commedia dell'arte ballet en pantomime elementen. U wordt uitgedaagd om zich personages voor te stellen zoals Arlecchino, Colombina, Pantalone, Truffaldino en Scaramucce.

U hoorde Commedia dell'arte, een werk van Jozef Horowitz, uitgevoerd door het Harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Cobert. Tot slot neemt ditzelfde Harmonieorkest u mee naar Groot-Brittannië met een compositie van Alfred Reed en wel zijn vijfde symfonie. Alfred Reed schreef dit werk in 1994 in opdracht van het Sensuko Geikyuan College of Music in Tokio, ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag. De vijfde symfonie bestaat uit drie delen. Een inleiding, moderately and sustained, leidt naar het eigenlijke eerste deel, een stuwend allegro assai, waarvan de hoofdthema's eerst bij de pauken en de melodische percussie te horen zijn. Het tweede deel is een uitgebreide bewerking van een van de oudste Japanse volksliederen, Sakura, kersenbloesem. En het derde deel is een rondo, Allegro molto con fuoco, waarin enkele elementen van de twee voorafgaande delen verwerkt zijn.

0: U heeft geluisterd naar de vijfde symfonie van de Engelse componist Alfred Reed. Het harmonieorkest Brabants Conservatorium stond onder leiding van Jan Kober. Deze muzikant stond helemaal in het teken van dit orkest, dat in 1982 werd opgericht.
1: Dit is de Concertzender met De Muzikant, het radioprogramma voor en door amateurmuzici dat u voorheen op de zaterdagochtend kon beluisteren. Een van de items is de serie Muziekschoolconcerten en dat pakken we nu weer op. De muziekschoolconcerten in de serie Onbekend maakt onbemind van Unisono het landelijk kenniscentrum voor de amateurmuziek. Vorige maand op 9 december namen we een muziekschoolconcert op in Zeroskerke op Walcheren. Het concert werd mede georganiseerd door de NERV en dat is de Nederlandse Enkelrietvereniging, de belangenvereniging voor saxofonisten en klarinetisten. En er is altijd iets bijzonders. Deze keer bijvoorbeeld was Ton Verhiel aanwezig als gastcomponist. Hij is saxofoondocent aan de muziekschool in Sittard Geleen en werkt onder andere met verstandelijk gehandicapte kinderen in Heerlen. Ton Verhiel schreef leermethodes voor de saxofoon. Hij componeert kamermuziek, kinderliedjes en muziek voor de harmonie- en fanfarewereld. Preludes and Dance schreef Ton Verhiel speciaal voor dit concert in Zeroskerke. Het wordt uitgevoerd door het Enkelriet Choir van saxofoon- en klarinetleerlingen uit Zeeland.

Dat was de wereldpremière van Prelude and Dance van Ton Verhiel. Een stuk voor enkel reed choir dat hij speciaal voor dit concert componeerde. En het werd gespeeld door saxofoon- en klarinetleerlingen uit Zeeland. En daarvoor hoorde u niet het stuk dat ik aankondigde. Het was een klein foutje van ons hier in de studio. Daarvoor hoorde u Swing uit Clarinet Time van Joep Wanders. Gespeeld door het klarinetensemble Eendracht maakt Macht uit Kruiningen. Er waren allerlei solisten en enkelriet-ensembles present op 9 december in Zeroeskerke om werk van moderne Nederlandse componisten te spelen. Color Reeds Tolen werd opgericht speciaal voor dit concert. 25 klarinettisten, van beginnend tot vergevorderd, studeerden 2 werken in. Daarvan hoort u Nicolaas Kirchje van Ton Verhiel.

De European Overture van Bertrand Morand, gespeeld door de brassband Burgermuziek uit Luzern, onder leiding van Ludwig Wiecki. Je hebt nu de belangrijkste blaasorkestvormen in Nederland gehoord. De harmonie heeft de minst strenge bezetting, met als gevolg dat soms de vreemdste instrumenten in het orkest opduiken. Zo worden regelmatig elektrische gitaren gehoord en er dook ook al eens een contrabas op. De harmonie wordt dan ook wel het symfonieorkest onder de blaasorkesten genoemd. Een aantal componisten specialiseert zich in composities voor dit type orkest, zoals de Italiaan Franco Cesarini, van wie we nu gaan luisteren naar Variations on a French Folk Song.

Variations on a French Folk Song van Franco Cesarini werd gespeeld door de Johan Willem Friso Kapel onder leiding van Alex Schillings. Naast speciale composities zijn er ook arrangementen van pop en jazz in de blaasmuziekwereld. Luister naar een harmonieorkestbewerking van Frank Sinatra's Flower Power en daarna een fanfare met een arrangement van Duke Ellington's Caravan.

Caravan van Duke Ellington, bewerkt voor fanfareorkest en gespeeld door brassband Bürgermusik uit Luzern onder leiding van Ludwig Wiki. Een arrangement van Naohiro Iwai. En daarvoor hoorde je Flower Power, een arrangement van Don Campbell, gespeeld door de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Alex Schiddings. De beste componisten voor de brassbands vind je nog altijd in Engeland. Philip Spark en James Curnow zijn momenteel koploper als het gaat om nieuwe composities of arrangementen. Je hoort nu van James Curnow de compositie Canticles voor de kleinere bezetting van de brassband.

0: Canticles van James Curnow werd uitgevoerd door de brassband Bürgermusik uit Luzern onder leiding van Ludwig Wiecki. Na deze dwarsdoorsnede van de Nederlandse blaasmuziek even een klein uitstapje naar Limburg. Daar woont G. Reinders en die wist na het succes van zijn hit Bloosmuziek 15 Limburgse blaasorkesten te verzamelen op één cd. Stuk voor stuk begeleiden ze een van zijn songs. Een prachtige samenwerking tussen de wereld van de blaasorkesten en die van de sing-songwriters. Hopelijk volgen er meer. Luister naar het nummer Bloosmuziek met de fanfare Eendracht uit Nieuwenhager Weide.
1: Ik had al twee meisjes gezien met achterop, allebei in een saxofoon.

hoorde ik het geratteketet van een trompet. Genoeg gewild, hier drinken voor schet. In de eerste straat rook het van wiet weg en ik dacht verrek, hier trekt nog geen zondigse soep.

verhaal vertellen. Zondagmorgen bloosmuziek, bloos me Griek. Gemmigen een bloosbas, voor het stevig fundament.

0: Dat was de fanfare Eendracht uit Nieuwenhager Heide onder leiding van Hardy Mertens met bluesmuziek van G. Reinders. De muzikant wordt voor de concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.
1: Dit is de concertzender met het programma De Muzikant. Het komende uur de Koninklijke Harmonieorkest van de Belgische Luchtmacht.

U hoorde de compositie Vanguard van James Curnow, gespeeld door het Koninklijke Harmonieorkest van de Belgische Luchtmacht, onder leiding van Alain Crépin. En vandaag in dit programma, De Muzikant, staat dit orkest centraal. U kunt luisteren naar opnames van het orkest op hun cd Fire Dance, uitgegeven op het Engelse label Curnow Records. Het Koninklijke Harmonieorkest van de Belgische Luchtmacht werd opgericht in 1946 als Musique de Bruxelles. Het werd in 1947 officieel erkend als Musique de la Force Aérienne. Het stond toen onder leiding van Henri Mestres. Het orkest bestaat uit zo'n 65 leden met een mooi evenwicht tussen koper- en houtblazers. De spelers komen zo van zowat alle Belgische conservatoria. De belangrijkste rol van het orkest is het muzikaal opluisteren van ceremonies en culturele evenementen. Daarvoor heeft men een uitgebreid en breed repertoire van klassieke, romantische, hedendaagse werken en ook filmmuziek. U hoort nu het orkest met de Powhatan Rhapsody van James L. Hosey.

De Powhatan Rhapsody van James L. Housay door het harmonieorkest van de Belgische luchtmacht onder leiding van Alain Crépin. Deze Crépin werd geboren in 1954 in Wallonië in Metten. Hij studeerde saxofoon, cello en piano aan de muziekacademie in Dinant en ook aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel. Zijn carrière in de blaasmuziekwereld begon als saxofonist bij de harmonie van de gendarmerie. Daarna werd hij kapelmeester van de Belgische Gidsen. Sinds 1984 is hij dirigent van het harmonieorkest van de Belgische luchtmacht. Hij zet zich daarnaast in voor de Internationale Associatie voor de Promotie van de Saxofoon. Hij is zelf componist en dirigeert als gastorkest in Frankrijk, Spanje of Luxemburg. En zelfs ook Hongarije en nog heel veel andere landen. In 1998 organiseerde hij een saxofoondag in Dinant. Daarbij kwamen honderden saxofonisten bij elkaar. Volgens het Guinness Book of Records waren het er 1236. Alain Crépin, daar hebben we het over. Hij dirigeert nu A Day at the Fair van James Curnow.

A Day at a Fair van James Curnow, gespeeld door het harmonieorkest van de Belgische luchtmacht, onder leiding van Alain Crépin. Op de cd Fire Dance staan hoofdzakelijk werken van Engelse en Amerikaanse componisten. Elliot Del Borgo is daarop geen uitzondering. Hij werd geboren in New York 1938 en hij schrijft hoofdzakelijk voor blazers of strijkers. Hij componeerde de muziek voor de Olympische Winterspelen 1980 in Lake Placid. Van hem hoort u het titelstuk van de cd Fire Dance.

Fire Dance van Elliot Del Borgo door het Koninklijk Harmonieorkest van de Belgische Luchtmacht. Ook James L. Hosey is een Amerikaans componist, geboren in Nashville, Tennessee. Na zijn middelbare schooltijd nam hij dienst in het Amerikaanse leger als trompetist. Hij studeerde af aan de U.S. Armed Forces School of Music. Hij werd bibliothecaris voor de United States Army Band in Pershing Own in Washington, D.C., maar James L. Hosey wilde professioneel componist en arrangeur worden. In 1981 werd hij benoemd tot staf-arrangeur van het United States Army Band. Tijdens zijn 20-jarige militaire carrière kreeg hij 4 eremedailles en een persoonlijke aanbevelingsbrief van generaal Colin Powell, nadat hij een speciale mars had geschreven voor zijn afscheidsceremonie. 2 stukken van hem, Clash of the Ironclads en Black Granite Tree. En het laatste stuk werd door vrijwel alle Amerikaanse militaire kapellen gespeeld. Clash of the Ironclads is een verwijzing naar een veldslag in 1862.

Class of the Ironclads en Black Granite Tree van Amerikaanse componist James L. Hosey door het Koninklijk Harmonieorkest van de Belgische Luchtmacht onder leiding van Alain Krippen. Van het repertoire van de Koninklijke Harmonie van de Belgische Luchtmacht beloofde ik ook nog een arrangement van klassieke en romantische werken. Mike Hennekel arrangeerde er een paar. Hennekel studeerde trompet aan de Universiteit van de staat Californië, Sacramento. Zijn diploma, film- en videocompositie, behaalde hij aan de Universiteit van Zuid-Californië, waar hij studeerde met bekende televisie- en filmcomponisten. Ik noem David Rexon, Alexander Courage, Patrick Williams en Jerry Goldsmith. Mike Hennekel dirigeert de Rockin' All City Band en het All City Orkest. Naast lesgeven houdt hij zich bezig met componeren en arrangeren voor schoolorkesten en de Hollywood Studios Capitol, Paramount en United Western. Twee arrangementen van zijn hand. De derde symfonie van Beethoven, de finale uit de Eroica en The Great Highland Pipes, Schotse volksmuziek.

Arrangementen voor harmonieorkest van Mike Hanekel. Beethovens derde symfonie, de finale uit de Eroica en de Great Highland Pipes, Schotse volksmuziek. Hoewel het een militair orkest is, mag men sinds 1989 optreden in burgeruniformen tijdens gala-concerten. In 1995 kreeg de Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht de schouderkoord uitgereikt. In de kleuren van het lint van de Leopoldsorde tweede klasse. Als belangrijk ambassadeur van de luchtmacht in binnen- en buitenland draagt de muziekkapel symbolisch deze onderscheiding. Onder leiding van Alain Crapin verzorgt het orkest concerten voor de Belgische radio en televisie. En de muziekkapel wordt ook vaak gevraagd op internationale taptoes en muziekfestivals in Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Denemarken, Polen en Kroatië. Twee werken nu van Timothy Johnson, die het daar heel goed zouden kunnen doen. Resounding Praise, geïnspireerd op Psalm 150 en A French Carol Suite.

Arrangementen van Timothy Johnson, Rysalnik Praise en A French Carol Suite. Gespeeld door het Koninklijk Harmonieorkest van de Belgische Luchtmacht, onder leiding van Alain Crépin. Het orkest dat centraal staat in dit programma De Muzikant. Tot slot nog even een echt militaire stuk van de Engelse componist James Curnow, Of Courage and Patriotism. Een verwijzing naar de Brits-Amerikaanse oorlog in 1812. U hoort de trompetsignalen, de kanonnen die schieten op afstand. Een werk dat het harmonieorkest van de Belgische luchtmacht goed ligt.

James Curnow of Courage and Patriotism. Dit was De Muzikant, deze keer met het harmonieorkest van de Belgische luchtmacht onder leiding van Alain Crapin en hun cd Fire Dance met hoofdzakelijk Engelse en Amerikaanse componisten. Dit programma De Muzikant werd samengesteld door Katrijn Kuipers.

Welkom bij De Muzikant van de Concertzender. Het tweewekelijks programma met muziek voor en door harmonieën, fanfares en brassbands. Kortweg blaasorkesten. Vandaag een portret van de brassband Heist. Maar eerst even een persbericht. Want de 27e editie van de Nederlandse Brassband Kampioenschappen worden volgende week gehouden op vrijdag 30 november en zaterdag 1 december in de Martini Plaza in Groningen. Tijdens dat kampioenschap zullen 46 brassbands uit heel Nederland deelnemen aan de wedstrijden. Op vrijdag beginnen de kampioenschappen om 3 uur met de deelnemers uit de 4e en 3e divisie. 'S Avonds worden de kampioenen uit allebei de divisies gehuldigd door minister Plasterk. Op zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends zijn de brassbands uit de 2e en de 1e divisie te beluisteren, allebei met 8 orkesten. In de kampioensdivisie brandt de strijd los tussen 9 brassbands. En die strijden om deelname aan het Europese kampioenschap 2008 in Noorwegen. Alle divisies worden beoordeeld door een internationale jury. Zaterdagavond zijn de 1600 stoelen in de Martini Plaza in Groningen al helemaal uitverkocht. Maar voor zaterdag overdag en ook voor vrijdag zijn er nog kaarten beschikbaar. Het bestellen daarvan kan uitsluitend telefonisch via telefoonnummer 053 433 0890. Terug naar de brassband Heist.

Je hoorde de Mars Mühledorf van Derek Broadbent. Die werd gespeeld door de brassband Heist, onder leiding van Bert van Tiene. Het orkest waar je het komend uur naar kunt gaan luisteren. Heist op den Berg in België is in de amateurmuziekwereld een begrip. Tot in de jaren 90 van de vorige eeuw waren er 12 fanfarekorpsen actief in de dorpen en de deelgemeenten. Een record. Bovendien staat in Heist, zo wordt de naam liefkozend afgekort, een grote muziekacademie die de voedingsbodem vormt voor het plaatselijk muziekleven. Heist op den Berg wordt in België wel het mekka van de blaasmuziekwereld genoemd. En binnen de grote hoeveelheid fanfares was er absoluut ook nog plaats voor een brassband. In september 2004 begonnen de eerste repetities en al gauw was de bezetting van een typisch Engelse brassband compleet, klaar voor het eerste kerstconcert. Je hoort de brassband nu met variaties op Laudate Dominum van Edward Gregson.

Je hoorde van Edward Gregson variaties op Laudate Dominum, gespeeld door de nog jonge brassband Heist. Brassband Heist is dus net 3 jaar jong en doet al meteen mee met brassbandkampioenschappen in Mechelen en Brussel, met veelbelovende resultaten. En alsof dat niet genoeg was, stak de brassband uit Heist op den Berg het kanaal over om concerten te geven in Folkestone en Londen. En daarom maar meteen 2 Britse traditionals, gearrangeerd door Alan Forney. Our Sky Love Lilt en Yabangs and Brass.

Je hoorde van de Britse arrangeur Alan Forney twee bewerkingen van Engelse traditionals. Dirigent van Brassband Heist is Bert van Tiene. Van huis uit is hij trompetist. Hij studeerde aan de conservatoria van Gent, Maastricht en Brussel. En hij speelt momenteel in het grote harmonieorkest van de Belgische Gidsen. In het nu volgende stuk van Stijn Roels geeft hij het dirigeerstokje door aan de componist om zelf de solo-karnetpartij te spelen. Stijn Roels studeerde in Dendermonde en het Lemmens Instituut in Leuven orgel en trompet. Op het moment is hij docent muziekgeschiedenis, vaste organist van een aantal kerken en hij dirigeert verschillende koren en orkesten. Je hoort nu van hem het stuk Lyrica. Brassband Heist onder leiding van Stijn Roels met Bert van Tiene op cornet.

Je hoorde Lyrica van Stijn Roels. Hij dirigeerde zelf het orkest Brass Band Hest. En de vaste dirigent was te horen als solo-cornetist. Dat stokje doorgeven, daar heeft Bert van Tienen geen moeite mee. Want ook bij het volgende stuk laat hij graag de componist zelf dirigeren. Dat is dan ook niet de eerste de beste. Jan van der Roos. Als componist en dirigent wordt Jan van der Roos over de hele wereld uitgenodigd om gastcolleges te geven, te dirigeren. En er zijn talloze orkesten die werk van hem op het repertoire hebben. Brass Band Hest speelt zijn Concerto Grosso, geschreven in 1985. Het herdenkingsjaar van Bach en Händel. Het werk heeft dan ook barokke elementen. De solo trompetpartij wordt gespeeld door Bert van Tienen en de trombonepartij door Walter Hoeks.

Dat was Concerto Grosso van Jan van der Roost, gedirigeerd door de componist en de vaste dirigent van de brassband Heist, Bert van Tienen. Hij speelde trompet en solotrombonist was Walter Hoeks. Vanaf nu staat de brassband Heist weer onder leiding van Bert van Tienen. Ze gaan zo spelen Lucy Long van Fred Godfrey. En dat is eigenlijk de alias van Rylan Williams, geboren in 1880 in Swansea in Wales. Hij is vooral bekend geworden als variété-componist van de Music Hall. Talloze liedjes werden door hem geschreven en een paar daarvan worden nog steeds gefloten. Hoewel men de naam van de componist vast niet meer weet. En Lucy Long is ook zo'n liedje. Het werd bewerkt voor brassband door Luc Vertomme.

Lucy Long van Fred Godfrey in een bewerking van Luc Vertomme was dat. Het werd gespeeld door de Brassband Heist onder leiding van Bert van Tienen. We hebben nog wat tijd over en we hebben een stukje filmmuziek van de kaskraker Forrest Gump uit 1994. Een film met maar liefst 13 Oscar-nominaties. Je hoort het Feather Theme, gecomponeerd door Alan Silvestri en gearrangeerd voor Brassband door Sandy Smith.

Dat was tot slot van De Muzikant het Feather Theme van de film Forrest Gump uit 1994. Gecomponeerd door Alan Silvestri en gearrangeerd voor brassband door Sandy Smith. En hier dus gespeeld door de brassband Heist onder leiding van Bert van Tienen. De muzikant wordt voor de Concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.

Ja, als u deze herkenningsmelodie bekend voorkomt, dan weet u dat u terecht bent gekomen bij het programma De Muzikant. Een tweewekelijkse uitzending met muziek voor en door harmonieën, fanfaren en brassbands, kortweg blaasorkesten. Met deze keer de cd Brass from the New World. Vorige week zijn de Nederlandse brassband kampioenschappen afgesloten in Groningen. Maar om in de sfeer te blijven hebben we vandaag opnames van drie Engelse topbands. De Yorkshire Imperial Band, de Desford Colliery Band en de Black Dyke Band. De Yorkshire Imps openen deze trilogie met de Suite for Brass van Stephen Bula.

de Yorkshire Imps, de Yorkshire Imperial Band. Ze speelden Suite for Brass van Stephen Bula. Je kunt het op de vingers van één hand het aantal brassbands tellen dat bekend staat onder hun bijnaam. De Yorkshire Imps is zo'n voorbeeld. Zowel op concertpodia als in concoursen hebben de Imps een wereldfaam opgebouwd. De band werd opgericht in 1930 en was toen al een van de Engelse toporkesten. De oorspronkelijke naam was Yorkshire Copper Works Band at Stourton. En Stourton, dat ligt bij Leeds. Het orkest was opgericht als een fabrieksorkest. En toen die fabriek in 1958 de naam veranderde in Yorkshire Imperial, veranderde ook het orkest mee van naam. De Yorkshire Imperial Band werkt regelmatig mee aan televisie- en radioopnamen en was ook bij ons in Kerkrade op het Wereldmuziekconcours te gast. De band speelt nu van James Curnow zijn Brass Miniatures.

Brass Miniatures van James Curnow, gespeeld door de Yorkshire Imperial Brass onder leiding van David Hurst. De Desford Colliery Band, ook dat is een orkest dat is ontstaan vanuit een industrieel verleden. In 1898 heette het orkest oorspronkelijk Ibstock United. In 1912 kregen ze voor het eerst een professionele dirigent. Hij kwam twee keer per week naar de repetitie met paard en wagen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden veel muzici uitgezonden naar de loopgraven in België en Frankrijk. En ook in de Tweede Wereldoorlog was het een dieptepunt in de geschiedenis van de band. In 1956 kon men de verwaarloosde instrumenten vervangen dankzij een bijdrage van de Coal Industry Social Welfare Organization. Hierdoor, en omdat de meeste spelers mijnwerkers waren, kreeg de band de huidige naam, de Desford Colliery Band. Het orkest groeide in de jaren erop naar een landelijk topniveau. En door de achteruitgang van de mijnindustrie zijn er geen mijnwerkers meer in het orkest. De meeste spelers komen nu van de conservatoria en music colleges in Engeland. De Desford Colliery Band is nu zelfs een van de werelds beste exponenten van het fenomeen brass band. Van James Curnow speelt de band nu zijn Legend in Brass, speciaal voor de Nederlandse brassband kampioenschappen geschreven in 1991.

Legend in Brass, speciaal voor de Nederlandse brassband kampioenschappen geschreven in 1991 en gespeeld door de Desford Colliery Band, onder leiding van Jan de Haan. En dan de derde brassband die ik aan u wil voorstellen. Dat is de Black Dyke Band. Meteen het oudste van de drie van vandaag. En het bestaat ook al zo'n 150 jaar. En ook dit orkest vindt zijn oorsprong in de industrie. Het orkest was oorspronkelijk bezit van en werd financieel gesponsord door de textielfabriek John Foster & Son of Queensbury. John Foster speelde zelf waldhoren. Hij kleedde het orkest in 1855 in uniformen waarvan de textiel uit zijn eigen fabriek kwam. De oorspronkelijke naam was Black Dyke Mills Band. En die mill, dat was een verwijzing naar de textielmolen. Zo'n 140 jaar lang bleef die naam gehandhaafd. En in 1996 werd het dus Black Dyke Band. Het orkest staat onder leiding van James Watson en het orkest speelt twee werken achter elkaar. Rhapsody on St. Dino van James Chine en The Great Revival van William Gordon.

De Black Dyke Band met Rhapsody on Sandino van James Chine en tenslotte Great Revival van William Gordon. Een brassband heeft een hele specifieke bezetting en dat ga ik even opnoemen. 10 cornetten, 4 horens, 2 euphoniums, 2 baritons, 3 trombones en 4 bassen en met 3 slagwerkers erbij komt men aan precies 28 spelers. Die euphoniums behoren tot de lage instrumenten. Ze zitten met de baritons en trombones aan de rechterkant. De brassband biedt de mogelijkheid om verschillende instrumenten te laten soleren. Zoals bijvoorbeeld de Euphonium Fantasia van Stephen Bula. Leidraad in dit werk is het Westminster Abbey-thema van Henry Purcell.

U hoorde de Desford Colliery Band onder leiding van Jan de Haan met de Euphonium Fantasia van Stephen Bula. En dan tenslotte een arrangement voor Brass Band. Tot nu toe hebben we alleen maar stukken gehoord die voor de oorspronkelijke bezetting zijn geschreven. Jan de Haan maakte een bewerking van het eerste deel van de 9e symfonie van Antonín Dvořák van De Nieuwe Wereld.

Dat was tot slot een arrangement van het eerste deel van de 9e symfonie van De Nieuwe Wereld van Antonin Dvorak. Uitgevoerd door de Desmond Colliery Band, onder leiding van Jan de Haan. De laatste opname in dit programma, De Muzikant, samengesteld door Katrijn Kuipers. Een volgende aflevering kunt u verwachten op 22 december. Graag tot dan.

0: Dag dames en heren, dit is de Concertzender met het komende uur een aflevering uit onze serie Rondom Orgels. Een serie over orgels, hun bouwers en hun omgeving. Vandaag de 11e aflevering over het Betsorgel in de Grote of Onze Lieve Vrouwenkerk in Harderwijk.
1: Dit is de Concertzender, dit is de muzikant en de titel... De ondertitel, kan ik beter zeggen, is Sophia's Vereniging Loon op Zand in Sint-Petersburg, deel 2.

U hoorde Feestmuziek voor de stad Wenen, geschreven door Richard Strauss. Vandaag kunt u in de muzikant opnames beluisteren van een concert opgenomen op 28 april vorig jaar in het Hermitage Theater in Sint-Petersburg door de Brabantse Harmonie, de Koninklijke Sophia's Vereniging uit Loon op Zand. Op uitnodiging van de Hermitage in Sint-Petersburg gaf deze Brabantse Harmonie verschillende concerten in het kader van het Cultureel Meifestival in 2007. Doel van de reis was het promoten van een typisch Nederlands product, de symfonische blaasmuziek. Op tal van historische locaties in Sint-Petersburg presenteerde het gezelschap zich als het visitekaartje van de Nederlandse amateurmuziek. Afgelopen najaar lieten we al eens de opnames horen die werden gemaakt in de Academische Capella. Het programma in het Hermitage Theater werd een paar dagen eerder opgenomen. U kunt nu gaan luisteren naar de Morning Song voor horend kwartet van Philip Spark.

Het horendkwartet van Sophia's vereniging uit Loon op Zand speelde Morning Song van Philip Spark. De volledige speellijst van dit programma vindt u trouwens op onze website concertzender.nl. In het tijdschrift Music and Show van augustus 2007 was het reisverslag te lezen over de concerttournee van Sophia's vereniging uit Loon op Zand naar Sint-Petersburg. En die tournee vond plaats van 27 april tot 5 mei 2007. Het concert dat het Brabantse orkest daar gaf is opgenomen door Max Veije, die al jarenlang de concerten van Sophia registreert. Uiteraard stond er ook Russische muziek geprogrammeerd, zoals de Processie van de Edelieden van Nikolai Rimsky-Korsakov.

Dat was de processie van de edellieden van Rimsky-Korsakov door Sofia's vereniging Loon op Zand onder leiding van Heinz Friese. Dirigent Heinz Friese kijkt met enthousiasme terug op de trip. Hij vond het fantastisch om op deze manier te laten zien hoe ver wij in Nederland zijn op het gebied van de symfonische blaasmuziek. Sofia's vereniging gaf 6 concerten op de meest fantastische locaties in Sint-Petersburg. In de Smolny-kathedraal, in de wintertuin van het Astoria Hotel, in het Gorky Cultuurpaleis en ook in de Gouden Zaal van het Katharina-paleis in Pushkin, even buiten de stad. En in de Academische Capella. Op zaterdag 28 april was men te gast in het klassieke theater van de Hermitage, waar het enthousiaste publiek luisterde naar een suite uit de Hymn of the Highlands van de Engelse componist Philip Spark.

Miss Saigon, een suite uit de partituur van de gelijknamige musical van Alain Boublil en Michel Schoenberg, bewerkt voor harmonieorkest door Johan de Meij. Dit is de concertzender met de muzikant. Het Brabants Harmonieorkest speelt nu een werk van Willem Strietman, gecomponeerd in opdracht van het Fonds voor de Scheppende Toonkunst. Strietman droeg het op aan dirigent Jan Kober. Kreisleriana is de titel en het is een eerbetoon aan de grote Weense violist Fritz Kreisler, die componist Strietman als kind nog had horen en zien spelen en wiens uitvoeringen op oude grammofoonplaten hem bleven fascineren.

Het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober speelde Kreisleriana van Willem Strietman. Een andere, al wat oudere Nederlandse componist is Johannes van Bree. Hij leefde van 1801 tot 1857 en werkte hoofdzakelijk in Amsterdam. In zijn tijd waren de blaasorkesten nog niet zo uitgekristalliseerd als nu. De instrumenten waren nog onvoldoende doorontwikkeld en ook de spelers waren technisch minder onderlegd. Maar desondanks schreef Johannes van Bree een plechtstatige concertmars en bewees daarmee dat hij het blaasorkest al als een serieus muziekensemble zag. De romantische triomfmars is typerend voor de eerste helft van de 19e eeuw en de eenvoudige compositiestijl van Bree is sterk verwant aan het Franse idioom uit die tijd. Marinus Degenkamp bewerkte het origineel voor modern harmonieorkest. Luistert u naar Introduction, Hymne et Marche Triomphale van Johannes van Bree.

U hoorde Introduction, Hymne et Marche Triomphale van Johannes van Bree in een arrangement van Marinus Degenkamp door het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober. Als laatste een modern werk voor harmonieorkest, Zwiefache Symphonique van Serge Lansan. Deze Franse componist overleed nog maar kort geleden op 10 juli 2005. Serge Lansan studeerde piano en compositie aan het Conservatoire National Supérieur de Musique in Parijs. Hij studeerde af met lof en kreeg ook de Prix de Rome, de compositieprijs van de Franse omroep en andere prijzen en onderscheidingen. Zijn oeuvre omvat symfonische muziek, kamermuziek, concerten voor piano, fluit, contrabas en harp en verder twee balletten en een kameropera. Sinds 1960 schreef hij vooral werken voor symfonisch blaasorkest. De Zwiefache Symphonique is daarvan een mooi voorbeeld. Het werk werd geïnspireerd door Beiers Oostenrijkse dansen, de Zwiefache, die Serge Lansan via de radio hoorde. Hij werd meteen gepakt door deze volksmuziek met de verrassende maatwisselingen driekwart, tweekwart. De Zwiefache Symphonique bevat oorspronkelijk 7 delen, u hoort er 4, Allegro, Allegretto, Moderato en Allegro.

De Zweefache Symfoniek van Serge Lansant werd gespeeld door het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober. Dit was De Muzikant, samengesteld uit werken van de cd Masterpieces for Band nummer 10, Miss Saigon, uitgegeven door Molenaar. De Muzikant is een concertzenderprogramma van Katrijn Kuipers.

Dit is de concertzender met De Muzikant, blaasmuziek uit Slovenië, met de Slovenian Armed Forces Band onder leiding van Andrea Solar. Vandaag dus in De Muzikant verleggen we ons blikveld naar Slovenië. Ook daar kent men een lange blaasmuziekgeschiedenis. En nadat men lange tijd, vooral in de communistische periode, geen oog had voor de eeuwenoude traditie, begint daar nu verandering in te komen. De Idria Kapel uit Slovenië bestaat al zo'n 350 jaar en is officieel erkend als oudste blaaskapel ter wereld. De Idria Kapel bevindt zich in goed gezelschap. In de plaats Pravicina bestaat een kapel van 250 jaar oud en in de regio zijn er enkele van rond de 200. Momenteel bestaan er in Slovenië zo'n 150 amateurorkesten en 2 professionele blaasorkesten. Een waardevolle traditie dus.

De cd Brass en Patina, waar we in dit uur naar luisteren, is ontstaan door de vraag wat voor muziek er werd gespeeld op de afgedankte instrumenten die bij zoveel Slovenen ter versiering aan de muur hingen. Het leverde een onderzoek op langs talloze archieven van even zoveel muziekensembles. Zo'n 1000 composities zijn op die manier boven water gekomen en gecatalogiseerd. Met name in de eerste helft van de 20e eeuw kende de blaasmuziek in Slovenië een grote bloeiperiode. Grote motor daarachter was Josip Serin, een van de eerste Sloveense muzikologen en een van de eerste die in de jaren 30 Sloveense muziek op de plaat uitbracht. Josip Serin was ook koordirigent. Hij componeerde een dozijn marsen en dansen en medleys van Sloveense volksliederen. Van Josip Serin hoort u de Domzalemars, die hij componeerde voor de 50e verjaardag van de Domzalekapel in 1934.

U hoorde de Slovenian Armed Forces Band met Domzale March van Josip Serin uit 1934. Dit orkest, onder leiding van dirigente Andrea Solar, zet zich in voor de herwaardering van Sloveense blaasmuziek. In 1996 werd de Slovenian Armed Forces Band opgericht ter ondersteuning van de ceremoniële functies van het ministerie van Defensie. Vrijwel alle muzici studeerden aan de muziekacademie van Ljubljana. Het orkest bestaat uit jonge muzici, de gemiddelde leeftijd is 29 jaar. Inmiddels heeft het orkest een internationale faam opgebouwd. Het stuk dat we nu gaan spelen is een originele ouverture voor blaasorkest van Erwin Hartman senior, Bloemen en Pohorje, een in operettestijl. Erwin Hartman was, net als Josip Serin, een beroemd Sloveense blaaskapelcomponist. Hij was vooral actief in de Sloveense stad Maribor. Erwin Hartman is senior, werkte behalve voor blaasorkesten ook voor accordeonorkesten. Het grootste deel van zijn oeuvre bestaat uit marsen en dansen. Hij componeerde veelal medleys van volksliederen die aan het begin van de 20e eeuw erg populair waren. Pohoje Flowers is zo'n medley.

Dat was de medley Pohoye Flowers van Erwin Hartman. Voor dit soort medleys in arrangementen voor blaasmuziek is veel volksmuziek bewaard gebleven. Nog zo'n voorbeeld is het stuk Een reis door Carnolia van Anton Jakkel. Hij werd geboren in Bohemen, maar werkte vrijwel zijn hele leven als kantoorklerk in Ljubljana. Anton Jakkel speelde viool in een operaorkest, maar componeerde daarnaast entertainmentmuziek, salonmuziek en stukken voor blaaskapel. Een reis door Carnolia begint Wageriaans en eindigt met de Sloveense hymne Najprej zastava slave, voorwaarts vlag van de glorie.

Dat was de Slovenian Armed Forces Band onder leiding van dirigente Andrea Solar. En zij speelde een reis door Carnodia. Van een heel ander karakter is de Duovna Pesem, een kerkelijk werk van Anton Dolinar. Hij was een van de belangrijkste Sloveense componisten van het interbellum. Duovna Pesem is een ingetogen koraal en een mooi voorbeeld van het talloze religieuze materiaal wat de blaaskapellen eeuwenlang hebben verzorgd en waarvan nog heel veel materiaal onder het stof vandaan gehaald moet worden. De Duovna Pesem, of spirituele hymne van Anton Dolinar, werd pas onlangs herontdekt in de archieven van Nationale Universiteitsbibliotheek.

Van de Italiaanse componist Lorenzo Donati hoorde u Sorge Aurora voor gemengd koor en sopraan solo en Ave Regina Cielorum voor dubbel koor uitgevoerd door Insieme Vocale Vox Cordis uit Arezzo onder leiding van Donati zelf. Uiteraard heeft een Italiaans koor nog meer Italiaanse muziek op het repertoire, zo ook een veel ouder werk uit de Italiaanse renaissance, Sibella Persica van Orlando di Lasso.

Dat was Sibella Persica van Orlando di Lasso, gezongen door Insieme Vocale Vox Cordis, onder leiding van Lorenzo Donati. Het Franse Ensemble Vocal Impression uit Le Havre zong al eerder op festivals van Europa Cantat in Linz en in Barcelona en binnenkort ook in Utrecht te beluisteren. Luistert u naar zijn interpretatie van de Vals van Georges Bizet.

Vocaal Ensemble, nee, het Ensemble Vocaal Impression uit Le Havre, onder leiding van Emmanuel Pascal Falala, zong Vase van Georges Bizet. Dit is de concertzender met De Muzikant, waarin we aandacht besteden aan enkele Europese amateurkoren die te horen zullen zijn op het festival Europa Cantat vanaf 17 juli in Utrecht, een week lang. De koormuziek van Lili Boulanger is bij ons tamelijk onbekend repertoire. Het Ensemble Vocaal Impression zingt van deze laat 19e eeuwse Franse componiste het hoogromantische werk Sous Bois.

Het Zwitserse kammerkoor Schaffhausen bracht in 2002 een cd uit met een brede keuze uit het repertoire. In 2001 zong het koor de première van een werk van David Angel op een tekst van Rainer Maria Rilke, Da das Jahrhundert geht, een compositie voor het 500-jarige denkfeest van het kanton Schaffhausen. U hoort het kamerkoor met een ad hoc feestorkest onder leiding van Guido Helpling.

Van de Franse componiste Lili Boulanger hoorde u Sous-bois, uitgevoerd door het ensemble vocaal Impression onder leiding van Emmanuelle Pascal.

Het Kammerkoor Schaffhausen en een ad hoc festivalorkest onder leiding van Guido Helpling brachten Da das Jahrhundert geht van David Angel op een tekst van Rainer Maria Rilke. Ook Guido Helpling zal met zijn koor aanwezig zijn op het Europa Cantat Festival. Uiteraard zijn er ook Nederlandse koren die optreden. Koor Leeuwenhart bereikte dit jaar de halve finales van Korenslag. Leeuwenhart zingt Nederlandstalige muziek, pop, cabaret, jazz en musical. Van de cd Visioen laten we twee nummers horen, Kindje van de Zilveren Maan en Vlieg met me mee. Het koor staat onder leiding van Thijs Krammer, die ook voor de arrangementen zorgde.

Koor Leeuwenhart, onder leiding van Thijs Krammer, zong Kindje van de Zilveren Maan, een bewerking van het Spaanse Hijo de la Luna van José María Cano, en Vlieg met me mee, een tekst van Henny Vriente op muziek van Tjeerd Oosterhuis. De arrangementen waren van Thijs Krammer. Dit was De Muzikant. U hoorde in deze uitzending 5 koren die over enkele weken in Utrecht zullen optreden tijdens het Europa Cantat Festival. Samenstelling Katrijn Kuipers. We hebben nog tijd voor een kleine aanvulling. U hoorde het al eerder in deze uitzending, het kammerkoor Schaffhausen. Nu met Il est bel et bon van Passereau.

Dit is de concertzender met De Muzikant. Vandaag koormuziek door Kamerkoor Mnemosyne uit Nijmegen. Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van dit kamerkoor, onder leiding van Caroline Westgeest, gaf Mnemosyne een dubbel cd uit met de titel Over de Grenzen. We gaan daarvan een paar mooie en bijzondere werken beluisteren. Om te beginnen twee korte stukjes van Felix Mendelssohn, Kyrie en Sanctus voor dubbelkoor.

Kyrie en Sanctus voor dubbelkoor van Felix Mendelssohn. Mendelssohn is een componist die kamerkoor Mnemosyne in de afgelopen jaren meermaals op het programma had staan. We gaan naar nog twee werken van hem luisteren. Psalm 2, Waarom toben die heiden? En Psalm 22, Mein Gott, waarom hast du mich verlassen?

Psalm 2, waarom toben die heiden, en Psalm 22, mijn God, waarom hast du mich verlassen, van Felix Mendelssohn Bartholdy, werden gezongen door Kamerkoor Mnemosyne. Romantisch repertoire ligt het Nijmeegs Kamerkoor erg goed. We gaan luisteren naar het Requiem voor zesstemmig koor van Peter Cornelius.

Requiem voor zesstemmig koor van Peter Cornelius. En we blijven nog even in romantische sferen met twee korte koorcomposities van Pjotr Iljitsch Tchaikovsky. Blaženi, Jaž je izbral en Aan de ter dood veroordeelde.

Mallorca van Isaac Albéniz werd gespeeld door wederom het Conservatorium Harmonie Orkest Maastricht onder leiding van Sef Pijpers. Van Spanje terug naar Nederland. Jochem Slothauer werd in 1938 geboren in Utrecht. Van hem gaan we luisteren naar Hymns and Dances 2 voor Groot Harmonie Orkest en Harp ad Libitum. Het eerste werk met deze titel schreef Slothauer voor piano solo, gemengd koor en slagwerk. Tegenstellingen kenmerken deze compositie, die uit 5 delen bestaat, die ononderbroken in elkaar overgaan.

Het Conservatorium Harmonie Orkest Maastricht onder leiding van Sef Pijpers speelde Hymns and Dances 2 van de Nederlandse componist Jochem Slothauer. We besluiten de muzikant vandaag met een werk van Giuseppe Verdi, Il Vespri Siciliani, een ouverture die hij schreef in 1855. De bewerking voor harmonieorkest is van de Franse dirigent en componist Paul Dispret.

In De Muzikant heeft u het afgelopen uur kunnen luisteren naar opname van het Conservatorium Harmonie Orkest Maastricht onder leiding van Sef Pijpers. Als laatste speelde zij Il Vespri Siciliani van Giuseppe Verdi in een bewerking voor harmonieorkest van Paul Dispret. De opnamen zijn gemaakt in de serie Masterpieces for Band van uitgeverij Molenaar. De Muzikant wordt voor de concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers. Er is nog wat tijd over, daarom nog een heel klein stukje uit Figuur Sonore van Henk Badings.

U luistert naar de Concertzender met De Muzikant. Vandaag en in de twee komende afleveringen hoort u hierin opname van het première festival dat afgelopen voorjaar plaatsvond in Houten.

Kajpirovka van Rob Balfort, gespeeld door brassband Schoonhoven onder leiding van Anno Appelo. En daarmee is meteen de toon gezet voor dit programma over een festival vol premières. Het thema was dan ook nieuwe tijden, nieuwe noten. Lichte muziek voor blaasorkesten en slagwerkgroepen. Het festival opende met een concert van twee slagwerkgroepen, waarvan er één ook een mulletband is. Melody Percussion Band KNA Houten en Mallet en Percussion Ensemble KAMV uit Amersfoort. Het openingsnummer, Net Work, van Rob Balfort is een hip-hop nummer en werd met echte hip-hoppers uitgevoerd. U hoort het wel.

Ik word een beetje zenuwachtig van zittend publiek. Dat kan ik niet tegen met rap. Dus jullie mij blij willen maken, gaan jullie staan. Zou ik echt top vinden. Zou ik echt super vinden. Ah, geweldig, geweldig. Geweldig. Super, dankjewel. Oké, dan. Joost.

Melody Percussion Band KNA Houten en Mallet en Percussion Ensemble KAMV onder leiding van Michiel Geringa en Marcus Wiebenga met Network van Rob Balfoort. Vooral Nederlandse componisten kwamen aan bod bij de eerste editie van het Première Festival. Componisten mochten ook meerdere composities indienen en dat deed Rob Balfoort. Het derde werk van hem is Janky Doodle Day at the Office, gespeeld door het Amsterdam Brass Quintet. En daarna hoort u van hem Retroduction, een up-tempo nummer gebaseerd op discomuziek uit de jaren 70, gespeeld door de drumfanfare van de Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Maarten Pijnenborg.

Twee composities van Rob Balfort waren dat. Janky Doodle Day at the Office, gespeeld door het Amsterdam Brass Quintet. En Retroduction door de drumfanfare van de Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Maarten Pijnenborg. We gaan terug naar de Mallet Bands. Dat zijn slagwerkgroepen behorende bij de blaasorkesten, maar die zich ook vaak los van de blazers presenteren. In de Mallet Bands vind je een combinatie van allerlei slagwerkinstrumenten, waarbij de melodische instrumenten een prominente rol spelen. Componist Jaco Boganen schreef een werk voor zo'n, in dit geval, grote bezetting, For Those Who Make My Day. De compositie is voor mallets, percussie en ritmesectie en is gebaseerd op een ritmisch patroon van, aan het begin van het stuk, de clavespartij. Het thema wordt verwerkt in diverse sferen. Een belangrijk element is de groove. De titel is opgedragen aan de uitvoerende, in dit geval de gecombineerde Mallet Bands, Melody Percussion Band KNA Houten en Mallet and Percussion Ensemble KAMV, onder leiding van Michiel Geringa en Marcus Wiebenga.

Melody Percussion Band KNA Houten en Mallet en Percussion Ensemble KAMV onder leiding van Michiel Geringa en Marcus Wiebinga met For Those Who Make My Day van Jaco Bogane. De presentatie van nieuwe werken voor Mallet Band was voor deze beide groepen een reden om intensief met elkaar te gaan samenwerken. En de veelal jonge groepsleden hadden er duidelijk zin in. Niet alleen was de muziek goed ingestudeerd, ook aan de theatrale podiumeffecten was gedacht. Jammer dat we u dat hier niet kunnen laten zien, maar komend seizoen is er weer een première festival, dus dan kan iedereen het met eigen ogen komen bekijken. De jongens en meisjes spelen nu Under Deconstruction No. 1 van Marco C. De Bruin. Zin in. Niet alleen was de muziek goed ingestudeerd, ook aan de theatrale podiumeffecten was gedacht. Jammer dat we u dat hier niet kunnen laten zien, maar komend seizoen is er weer een première festival, dus dan kan iedereen het met eigen ogen komen bekijken. De jongens en meisjes spelen nu Under Deconstruction No. 1 van Marco C. De Bruin.

Dat was Under Deconstruction, number one. De eerste compositie voor slagwerkgroep van Marco C. de Bruin, gebaseerd op muziek van John Cage en wel in het bijzonder dienstcompositie Constructions. Vincent Cox is de vierde en laatste componist die we in deze eerste aflevering van het Première Festival behandelen. Ook hij schreef twee werken voor slagwerkensemble ter gelegenheid van dit festival. Voor de slagwerkgroep Crescendo Ooi Zevenaar maakte Vincent Cox een compositie met invloeden uit de lichte muziek. De inleiding begint mysterieus met liggende akkoorden op de vibrafoon. Daarna volgt een ritmische swing. De opdrachtcompositie kreeg als titel mee Where is the Spoon? Daar hoort vast een verhaaltje bij, maar dat staat helaas niet in het programmaboekje. Slagwerkgroep Crescendo Ooi Zevenaar staat onder leiding van Ria Cornet. U hoort Where is the Spoon van Vincent Cox.

Where is the Spoon van Vincent Cox, gespeeld door slagwerkgroep Crescendo Oi Zevener onder leiding van Ria Cornet. Vincent Cox schreef nog een tweede werk voor het premièrefestival, Crystal. Dat deed hij in opdracht van slagwerkgroep BMOL onder leiding van Victor Oskam. Crystal heeft jazz-invloeden en maakt gebruik van een trompetsolist als aanvulling op het slagwerkensemble. Van Crystal weten we wel waar de titel naar verwijst. Dat is naar de eerste mate van het stuk waarin Bargimes en Glasgimes te horen zijn. Het hoofdthema klinkt voor het eerst in de trompet. Verder zijn er solo's voor de vibrafoon en het ongestemde slagwerk. U hoort Crystal van Vincent Cox, uitgevoerd door slagwerkensemble BMOL, onder leiding van Victor Oskam. Alex de Haan verzorgt de trompetpartij.

Slagwerkensemble BMOL onder leiding van Victor Oskam met Alex de Haan op trompet speelde Crystal van Vincent Cox. U heeft geluisterd naar De Muzikant met de eerste aflevering van een serie met nieuwe composities gepresenteerd op het Première Festival in Houten afgelopen voorjaar. Over 2 weken hoort u nog meer nieuw werk, nog nat van de inkt, verse stukken voor slagwerkgroepen en blaasorkesten. Dit programma werd samengesteld door Katrijn Kuipers. En nu tot slot nog een stukje van A Tale of Imagination van Rob Balfort, uitgevoerd door de drumfanfare van de Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Maarten Pijnenborg.

Dit is de concertzender met De Muzikant. Vandaag koormuziek uit de provincie Noord-Brabant, gezongen door de betere Brabantse amateurkoren. Als eerste hoort u de lofzang van Brabant van Joop Voorn, gezongen door het Tilburgs Vocaal Ensemble onder leiding van Martien van Woerkum.

Lofzang van Brabant van Joop Voorn, gezongen door Tilburgs Vocaal Ensemble onder leiding van Martien van Workum. We luisteren naar opnamen die zijn gemaakt voor het project Brabant Luidkeels ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de provincie Brabant. Inmiddels ook alweer meer dan 10 jaar geleden, maar dat maakt de cd niet minder interessant. Het Centrum voor Amateurkunst in Tilburg vroeg aan diverse amateurkoren in Brabant een werk instuderen van een Brabantse componist. En dat waren er heel wat. Hoewel je de grenzen soms een beetje moest oprekken, kunnen onder die Brabantse componisten worden gerekend Louis Toubos, Oscar van Hemel, Alfons Diepenbrock, Henk Badings, Jos van Amersfoort, Anton Maassen, Nelly van der Linden, Snelrewaard Boudewijns, Joop Voorn en Daan Manneke. Maar de oudste Brabants componist op deze cd is Herman Hollanders. Van hem is bekend dat hij in de 16e eeuw korte tijd als kantor en componist aan de Onze Lieve Vrouwenkerk in Breda heeft gewerkt. Het Eindhovens Vocaal Ensemble zingt zijn Salve Regina. Het Eindhovens Vocaal Ensemble staat onder leiding van Ruud Huibrechts.

Salve Regina van Herman Hollanders werd gezongen door het Eindhovens Vocaal Ensemble en dat staat onder leiding van Ruud Huibrechts. De meeste werken op de cd Brabant Luidkeels zijn van componisten uit de 19e en de 20e eeuw. Alfons Diepenbrock woonde maar korte tijd in Den Bosch, waarna hij terugging naar zijn geliefde Amsterdam. Toch is zijn werk hier opgenomen door het Brabants Kamerkoor. U hoort van Alfons Diepenbrock, Dämmerung en Wanderers Nachtlied. Het Brabants Kamerkoor staat onder leiding van Reinier Wakelkamp.

Dämmerung en Wanderers nachtlied van Alfons Diepenbrock. U hoorde het Brabants Kamerkoor onder leiding van Reinier Wakelkamp. Louis Toubos werd geboren in Maastricht, maar voelde zich helemaal thuis in het Brabantse. Van deze componist nu Cantata Alphabetica. Het Zuid-Nederlands Kamerkoor uit Tilburg is voortgekomen uit het Tilburgs Studentenkoor, opgericht in 1970. Het koor zong destijds ook de première van Cantata Alphabetica. En het is dus terecht dat zij dit werk van Louis Toubos uitzochten als bijdrage voor Brabant Luidkeels. Het Zuid-Nederlands Kamerkoor uit Tilburg staat onder leiding van Hans van den Brandt.

Cantata Alphabetica van Louis Toubos werd gezongen door het Zuid-Nederlands Kamerkoor uit Tilburg onder leiding van Hans van der Brand. Een van Brabants topkamerkoren is Ad Parnassum uit Tilburg. Het koor werd opgericht in 1980 met als doel te streven naar perfectie. De naam Parnassum verwijst daarnaar. De Parnassus is een bergmassief in Griekenland en zou de woonplaats van de muzen zijn geweest. Later werd de berg symbool voor het streven naar een hoge graad van perfectie. Ad Parnassum zingt twee werken. Isidorus van Oscar van Hemel en Finnegan's Wake van Henk Badings. Ad Parnassum staat hier onder leiding van oprichter Pieter van Moergastel.

Ad Parnassum onder leiding van Pieter van Moergastel zong Isidorus van Oscar van Hemel en Finnegan's Wake van Henk Badings. Slechts één vrouwelijke componist heeft de cd Brabant luidkeels gehaald. Nelly van der Linde van Snelrewaard-Boudewijns woonde en werkte vrijwel haar hele leven in Breda. Haar repertoire is zwaar romantisch en het bekendst werd zij door haar kinderliedjes. De Capella Breda, onder leiding van Daan Manneke, zingt twee korte koorwerkjes van haar, Adoramus te Christe en Benedictus.

Adoramus te Christe en Benedictus van Nelly van der Linde van Snelrewaard Boudewijns, gezongen door het koor van Daan Manneke, de Capella Breda. Daan Manneke is oprichter en al jarenlang dirigent van dit gerenommeerde gezelschap, maar wellicht is hij bekender als componist. Het Helmonds Kamerkoor waagde zich aan een compositie van hem. Madrigaal, een muziek voor de zomer. De tekst van Jo Jansen wordt in blokken geabstraheerd en fonetisch verwerkt. Madrigaal is een geleide improvisatie met een persoonlijke inbreng van de zangers. Het Helmonds Kamerkoor staat onder leiding van Hans Kronenburg.

Madrigaal, een muziek voor de zomer, een compositie van Daan Manneke uit 1976 op tekst van Jo Jansen en gezongen door het Helmonds Kamerkoor onder leiding van Hans Kronenburg. Tot slot hebben we nog twee korte werkjes van Jos van Amersfoort en Frank van Nimwegen. Chanson d'automne en Claire de Lune. Ze worden gezongen door het Kamerkoor Kantekleer uit Breda onder leiding van Geert van den Dungen.

Chanson d'automne van Jos van Amersfoort en Claire de Lune van Frank van Nimwegen werden gezongen door het Kamerkoor Kanteclair uit Breda onder leiding van Geert van den Dungen. U heeft geluisterd naar de opname van het project Brabant Luidkeels van het Centrum voor Amateurkunst in Tilburg ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de provincie Noord-Brabant in 1996. De betere amateurkoren in Noord-Brabant werden hiervoor uitgenodigd om werken van Brabantse componisten te zingen. Tot zover De Muzikant. Vandaag over koormuziek met als thema Brabant Luidkeels. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.

Welkom bij de Concertzender. Komend uur in De Muzikant. Opname uit 1990 van concerto's voor harmonieorkest en solo-instrumenten van de Franse componist Serge Lansin. Om te beginnen het eerste deel van het Concerto pour Trombone door het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober. Solist is Michel Becquet op trombone.

Dat was het eerste deel van het Concert voor Trombone van Serge Lansin, uitgevoerd door het Harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober. Solist was Michel Becquet op trombone. Dit uur staat in het teken van de Franse componist Serge Lansin. Hij werd in 1922 geboren in Parijs. En al heel vroeg kreeg hij muzieklessen en studeerde piano en compositie aan het Conservatoire National Supérieur van Parijs. Serge Lansin is geen typische harmonie- en fanfare-componist. Hij schrijft ook veel symfonisch materiaal. Maar toen Désiré Donnain hem in 1961 op de blaasorkesten wees, trok dat wel zijn belangstelling. Sindsdien neemt het repertoire voor blaasorkesten een grote plaats in op zijn oeuvrelijst. Nu een combinatie van twee werelden. Het concert voor harp dat Serge Lansin schreef voor zijn echtgenote, de harpiste Raphaël. De première vond plaats in 1990 en het wordt hier uitgevoerd door harpiste Joke Bretthouwer.

Dat was het concerto voor orkest en harp van Serge Lansin. Uitgevoerd door het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober. Joke Bretthouwer, harp. Het Paradeconcerto is het eerste werk dat Serge Lansin schreef voor harmonieorkest toen hij net onder de indruk was gekomen van het klankpalet van dit type blaasorkest. Vanuit zijn klassieke achtergrond wilde Lansin wel eens weten hoe het zou zijn om de klank van een harmonieorkest te combineren met die van een concertpiano. Het Paradeconcerto ging in 1972 in première en is sindsdien vele malen uitgevoerd. Nu met pianist Roger Muraro en opnieuw het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober.

Joost Kleppe. Hij componeerde The Evening Star voor het atelier met composities voor professionele zangers. 32 jonge zangers, toptalenten in de leeftijd van 18 tot 30 jaar, zijn geselecteerd om mee te zingen in het Europa Cantat Kamerkoor. Een week lang zullen ze werken aan koormuziek onder leiding van de Letse dirigent Kaspar Sputnins. Hij is dirigent van het wereldberoemde Rias Kamerkoor uit Berlijn. Met de jonge zangers gaat hij werken aan repertoire van Kaija Sarijaho, Joris Abels, Teunu Kurvits en Joost Kleppe. Het resultaat van deze workshop is te horen op het slotconcert op zaterdag 25 juli. Als voorproefje nu het Nederlands Studentenkamerkoor onder leiding van Daniel Royce met Sinfonia de Uma Noite Inquieta van Kleppe.

Nou, dat laatste was iets te veel, maar daarvoor hoorde u twee delen uit Beslan Requiem van Nick Bickert, Liberame en In Paradisum. Als laatste wereldpremière op het festival Europa Cantat zal werk te horen zijn van de Nederlander

Het Nederlands Studentenkamerkoor, onder leiding van Daniel Royes, met de Sinfonia de Uma Noite Inquieta van Joost Kleppe. In deze uitzending van De Muzikant kwamen de drie componisten aan bod die voor het festival Europa Cantat Utrecht een compositie schreven. De resultaten van de workshops waarbij de drie composities worden ingestudeerd zijn deze week te beluisteren in Utrecht. Kijkt u daarvoor op de website van Europa Cantat. We hebben nog wat tijd over en dat geeft ons de gelegenheid om nog wat te laten horen van het beroemde Finse vocaalensemble Rajaton, dat ook op het festival aanwezig zal zijn. U hoort om te beginnen Stabat Mater van Kai Gidenius.

Dat was het Finse vocaalensemble Rajaton met Stabat Mater van Kai Gidenius. Het vocaalensemble Rajaton is te beluisteren tijdens Europa Cantat in Utrecht komende week. Dit was De Muzikant, een programma van Katrijn Kuipers. Zo dadelijk bij de concertzender Chanson met Sylvester Hoogmoed. In de afgelopen uren werd het programma verzorgd door Peter Wenink, techniek, en Anita Dreef, presentatie. In de resterende tijd kunt u opnieuw luisteren naar Rajaton met How Long, O Lord van Mia Makarov.

Dit is de Concertzender met De Muzikant. Vanavond hierin de nieuwste cd van de Spaanse componist Ferran met de titel El Rugir del Quimbo. Hierop worden al zijn composities uitgevoerd door het Orquestra de Vientos Allegro, oftewel het Harmonieorkest Allegro. Dit orkest is opgericht door Ferran en hij dirigeert het ook zelf. De meeste orkestleden zijn studenten van Ferran aan het conservatorium Joaquim Rodrigo in Valencia en het conservatorium in Castellón. Het is dus een professioneel orkest en het Orquestra de Vientos Allegro legt de lat dan ook hoog met speciale projecten en muzikale uitdagingen, hoewel ze traditionele muziek ook niet uit de weg gaan, zoals in López Odero, een Andalusische fantasie.

López Odero van de Andalusische, een Andalusische fantasie voor harmonieorkest van Ferrer Ferran, uitgevoerd door zijn eigen orkest Orquestra de Vientos Allegro. Van een heel andere orde is de compositie Red Saxman voor altsaxofoon en harmonieorkest. Een popachtige melodie wordt begeleid door een klassiek arrangement. Red Saxman is een muzikaal portret van de jonge saxofonist Daniel Tarazzo Serrano. Het werk werd geschreven in opdracht van zijn ouders en zus, een opmerkelijk verjaardagscadeau op je 18e. Zijn karakter wordt muzikaal omschreven en verder gaat het over zijn liefde voor uitgaan, zijn generositeit, gevoeligheid en levendigheid. De solist die u hoort is Vicente Pérez Ruiz. Luister naar Red Saxman van Ferrer Ferran.

Dat was Red Sexman van de Spaanse componist Ferrer Ferran. Een werk voor harmonieorkest en altsaxofoon. En de solist die u hoorde was Vicente Pérez Ruiz. In 2004 was Ferrer Ferran gastdirigent bij het Zuid-Duitse blaasorkest Südwind. Het idee om een compositie te schrijven voor dit orkest ontstond bij een diner met de vaste dirigent Werner Boegman en enkele leden van het orkest. Bij wijze van grapje vroeg Ferrer Ferran aan Werner Boegman om een motiefje van 5 noten dat als leitmotief kon dienen. Het eindresultaat mag geslaagd genoemd worden. Luister naar Südwind Ouverture.

De Zuidwind Ouverture van Ferrer Ferran werd gespeeld door het Orquestra de Vientos Allegro onder leiding van de componist zelf. Speciale projecten gaat Ferran niet uit de weg, zoals bijvoorbeeld een project voor harmonieorkest en kinderkoor. Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het culturele centrum Allegro in Valencia componeerde hij een werk opgedragen aan alle kinderen die er studeren. La Escala Sido is een klein gedichtje voor kinderen om ze te bemoedigen bij de eerste stappen in de wonderlijke muzikale wereld. Het is een solmisatie op de toonladder, dat wil zeggen de kinderen zingen een melodie waarbij ze alle noten een naam geven. Do, re, mi enzovoorts. Een beetje zoals de familie van Trapp in The Sound of Music, maar dan anders.

Het kinderkoor van de Associazione Culturale Allegro zong met het orquestra de Vientos Allegro La Escalada Sido van Ferrer Ferran. Het titelwerk op de nieuwste cd van Ferrer Ferran is Sinfonietta nummer 2, El Rugir del Quimbo, opgedragen aan de mysterieuze berg de Kilimanjaro in Oost-Afrika. Het is een werk in drie delen. Deel 1 heet Gambo en gaat over de legendes die eeuwenlang rond deze berg zijn ontstaan. Gambo betekent zoveel als welkom op het dak van Afrika. Deel 2 is getiteld La Montaña Sagrada, de heilige berg. En deel 3 heet Rua el Dios del Kilimanjaro. De berg zou namelijk de woonplaats zijn van de grote god Rua van het Shaga-volk uit Tanzania. Sinfonietta nummer 2, El Rugir del Quimbo, duurt ruim 20 minuten. Luistert u naar het Orquestra de Vientos Allegro onder leiding van Ferrer Ferran.

Dat waren de drie delen van Sinfonietta nummer 2, El Rugir del Quimbo, van Ferrer Ferran, Gambo, La Montaña Sagrada en Rua el Dios del Kilimanjaro. U hoorde het Orchestra de Vientos Allegro onder leiding van de componist zelf. We hebben nog tijd voor een kort stukje, Pontones, een Spaanse pasodoble met een marstempo geïnspireerd op de stierengevechten.

0: En met Pontones besluiten we deze aflevering van De Muzikant, die als altijd voor u werd samengesteld door Katrijn Kuipers. En vanavond stonden daarin centraal de nieuwste composities van de Spaanse componist Ferrer Ferran. Meer informatie over dit programma kunt u zoals altijd bekijken op onze website www.concertzender.nl, waar ook oude afleveringen opnieuw zijn te beluisteren.
1: In de maanden juni en juli blikken we in De Muzikant vooruit op twee amateurfestivals van wereldformaat die in juli in Nederland plaatsvinden. Het Zangersfestival Europa Cantat in Utrecht en het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Vandaag is het in De Muzikant weer de beurt aan blaasmuziek. Dit weekend 11 en 12 juli is in Kerkrade gereserveerd voor het wereldkampioenschap Brass Bands. We houden van bijzondere combinaties. Enkele weken geleden lieten we blaasmuziek horen gecombineerd met koormuziek. En vandaag hebben we de combinatie brass band en orgel als thema. In september 2008 organiseerde de brassband Soli Brass de concertserie Cathedral Brass, blaasmuziek met orgel. De cd die onlangs uitkwam bij het Aliud-label bevat de live-registratie van het concert in de Koepelkerk in Leeuwarden op 13 september 2008. Met onder andere de symfonische suite The Fenlands van de Engelse componist Arthur Wills. Maar daarover straks meer. Om te beginnen hoort u de compositie Just As I Am van Wilfred Heaton. U hoort de brassband Soli Brass onder leiding van Frans Aart Burggraaf en op het orgel Erwin Wiersinga.

Just As I Am van Wilfred Heaton. U hoorde de Soli Brass onder leiding van Frans Aart Burgraaf en op het orgel van de Koepelkerk in Leeuwarden speelde Erwin Wiersinga. Het titelwerk van de cd is de symfonische suite The Fenlands van Arthur Wills, die vooral als organist en componist van orgelmuziek bekend is geworden. Hij leefde lange tijd in het stadje Ely, het middelpunt van de Fenlands, een groot en waterrijk gebied in de Engelse graafschappen Norfolk en Cambridgeshire. Vroeger was het een groot moerasgebied dat pas in de 17e eeuw door de Zeeuwse waterbouwkundige Cornelis Vermuiden werd drooggelegd. Midden in de Fenlands ligt het stadje Ely met haar enorme kathedraal die het landschap kilometers in de omtrek domineert. Arthur Wills was er meer dan 30 jaar muziekdirecteur. De suite heeft 4 delen die wat betreft thematiek los van elkaar staan. Deel 1 gaat over de Vikingen. Deel 2 is een sfeerbeeld van het moeras. Deel 3 gaat over de 17e eeuwse staatsman en dictator Oliver Cromwell. En het 4e deel is een Engelse mars in de stijl van Edward Elgar. The Fenlands van Arthur Wills hoort u uitgevoerd door Soli Brass onder leiding van Frans Aart Burgraaf. En Erwin Wiersinga bespeelt het orgel.

U heeft geluisterd naar de symfonische suite The Fenlands van de Engelse componist Arthur Wills door Soli Brass onder leiding van Frans Aart Burggraaf. En u hoorde Erwin Wiersinga op het orgel. Op het programma stonden nog meer werken voor orgel en brassband, maar dat waren veelal bewerkingen, zoals het slotdeel uit de orgelsymfonie van Camille Saint-Saëns. Het arrangement is van Philip Wilbye.

0: Onder leiding van Anno Apelo speelde de brassband Schoonhoven Treasure van de Finse componist Veli Matti Halkosalmi. Het volgende werk is ook van hem, Take Out the Trash. Dat wordt gespeeld door het muzikaal projectorkest onder leiding van Ilja Rijngoud en is een vermakelijke compositie over de alledaagse verplichting die in een gezin vaak tot de nodige oneenigheid leidt, het buitenzetten van de vuilniszakken. Het stuk begint met trommelen op vuilniscontainers. De presentator begrijpt het blijkbaar niet helemaal. Hij is in de eerste mate van het stuk te horen.
1: Dan doen we het maar zo. En dan hoop ik dat ze weggaan. Gaat u nog even weg?

0: Dames en heren, het MBO Orkest.
1: En dat speelde Take Out the Trash van Veli Matti Halkosalmi, het muzikaal projectorkest, onder leiding van Ilja Rijngoud. Henk Huizinga werd geboren in 1962, studeerde trombone aan het Conservatorium van Zwolle en muziektheorie en arrangeren aan het Conservatorium van Amsterdam. Hij speelde trombone en bastrombone in diverse ensembles en orkesten, waarvan het Metropolenorkest, de Skymasters en de Timeless Big Band de bekendste zijn. Henk Huizinga is verbonden aan de Conservatoria van Amsterdam en Den Haag als docent muziektheorie en arrangeren. Het muzikaal projectorkest speelt nu zijn compositie Beating the Boogeyman.

Dat was een compositie van Henk Huizinga, Beating the Boogeyman, uitgevoerd door het Muzikaal Projectorkest onder leiding van Ilja Rijngoud. We sluiten dit programma af met een compositie voor slagwerkensemble Ritin Firtina van Etienne Hauben. Ritin Firtina is Turks voor ritme van het vuur. De Turkse naam verwijst naar het karakter van het werk. Ritin Firtina is een dansante crossover van typisch Turks-Arabische ritmes en tonaliteit met een onmiskenbare groove. U hoort de slagwerkgroep B-mol onder leiding van Victor Oskam uit Weidemeren.

0: hoorde Ritin Firtina van Etienne Hauben door de slagwerkgroep B-mol onder leiding van Victor Oskam. Dit was De Muzikant met nieuwe composities gepresenteerd op het premièrefestival in Houten afgelopen voorjaar. Over 2 weken meer nieuwe composities.
1: Dit is de concertzender met De Muzikant. In de maanden juni en juli blikken we in De Muzikant vooruit op 2 amateurfestivals van wereldformaat die in juli in Nederland plaatsvinden. Het Zangersfestival Europa Cantat in Utrecht en het Wereldmuziekconcours in Kerkrade, kortweg WMC. Vandaag is het weer de beurt aan blaasmuziek. We nemen een kijkje in Kerkrade aan de hand van opnames die gemaakt werden op een vorige editie van dit 4-jaarlijkse WMC-festival. En tussendoor vertellen we u wat in de editie van 2009 als vernieuwende elementen aan de festivals zijn toegevoegd. De informatie staat op www.wmc.nl samen met de deelnemerslijsten en de wedstrijdschema's. In de uitzending van vandaag laten we u harmonieorkesten horen uit Spanje, België, Frankrijk en Zwitserland. Het WMC is een festival waarin de deelnemende orkesten zich via de wedstrijden zo hoog mogelijk proberen te plaatsen. In 2001 was de wereldkampioen in de afdeling harmonie het Spaanse orkest La Artística uit Buñol. Het orkest staat onder leiding van de Nederlandse dirigent Henri Adams. Ze spelen hier het adagio voor blaasorkest van de Spaanse componist Joaquín Rodrigo. En voor wanneer u die naam bekend voorkomt, we kennen Joaquín Rodrigo vooral van zijn Concierto de Aranjuez voor gitaar en orkest.

Ik hier. La Artistica Buñol uit Spanje, onder leiding van Henry Adams, speelde het adagio voor blaasorkest van Joaquín Rodrigo. Natuurlijk is er op het komend WMC weer veel te beleven op muzikaal gebied. De concertlocaties zijn de Rode Hal, het Theater Kerkrade en Parkstad Limburgstadion met oogstrelende optredens en showwedstrijden. Dat is muziek met majorettes, twirl girls, maar ook met orkesten die in de meest fantastische figuren over het veld bewegen. Het Wereldmuziekconcours werkt dit jaar samen met de World Association Marching Shows Bands, oftewel de WAMSBI. Daardoor is er in de laatste volle week van het festival een aantal extra activiteiten. Zoals een speciale marspresentatie in de stad op woensdagmiddag 29 juli en een extra voorronde voor showbands op donderdag 30 juli in het Parkstad Limburgstadion. U moet eigenlijk wel zelf gaan kijken, want luisteren is voor dit fenomeen onvoldoende. We trakteren u op een kleurrijke compositie van Dana Wilson, Peace of Mind. En het wordt gespeeld door de Koninklijke Harmonie uit Peer in België onder leiding van Willy Fransen.

Peace of Mind van de Amerikaanse componiste Dana Wilson. En het werd gespeeld door de Koninklijke Harmonie van Peer onder leiding van Willy Fransen. Naast de samenwerking met de organisatie van Showbands is er op deze editie van het Wereldmuziekconcours ook een nieuwe opzet van de internationale dirigentenwedstrijd, die nu voor het eerst gecombineerd wordt met een dirigentencursus waarbij de kandidaten gebruik kunnen maken van een aantal gerenommeerde orkesten als proeftuin. We gaan luisteren naar Dionysak, opus 62 moet ik zeggen, van Florent Schmid. En het is een van de basisstukken van het originele Franse harmonierepertoire. Dionysak wordt gespeeld door het Franse La Filidale, Orchestre d'Harmonie de Nantes, onder leiding van Frédéric Auster.

internationaal. Het eerste weekend van het WMC op 11 en 12 juli is gereserveerd voor het wereldkampioenschap Brass Bands. En de volgende weekend is het de beurt aan de fanfares en de harmonieorkesten en de slagwerkensembles. In de concertcyclus ligt dit keer de nadruk op de presentatie van jong talent uit de Euregio. En we gaan daarom nu luisteren naar een Zwitsers orkest, het Symfonisch Blasorchester Bern, onder leiding van Rolf Schumacher. En zij spelen Le Premier Jour van de Zwitserse componist Jean Balissa.

Dionysiaque opus 62 van Florent Schmid werd uitgevoerd door het Franse La Philidar Orchestre d'Harmonie de Nantes onder leiding van Frédéric Oster. Het aantal deelnemers voor de concertwedstrijden op het Wereldmuziekconcours is bijzonder groot.

Het Symfonisch Blasorchester Bern onder leiding van Rolf Schumacher speelde Le Premier Jour van Jean Balissa, een compositie uit 1985 en herbewerkt in 1992. U heeft vandaag geluisterd naar de uitzending van De Muzikant, die geheel in het teken stond van het Wereldmuziekconcours volgende maand in Kerkrade. Alle informatie over concerten, wedstrijden van dit festijn staat op de website www.wmc.nl. En de opnamen in deze uitzending werden gemaakt door het Limburgs radiostation L1. En De Muzikant werd voor u samengesteld door Katrijn Kuipers.

Dit is de Concertzender met De Muzikant. In de maanden juni en juli blikken we in De Muzikant vooruit op twee amateurfestivals van wereldformaat die in juli in Nederland plaatsvinden. Het Zangersfestival Europa Cantat in Utrecht en het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Vandaag in De Muzikant Europa Cantat, dat voor het eerst in zijn bestaan Nederland aandoet. De stad Utrecht wordt omgetoverd tot Singing City en zo'n 3000 zangers van over de hele wereld zullen 10 dagen lang de stad en de provincie Utrecht laten bruisen met tientallen soorten koormuziek. In deze uitzending aandacht voor een aantal klassiek georiënteerde workshops die gegeven worden door gerenommeerde dirigenten. De workshops, of ateliers, zoals ze in het festival genoemd worden, vinden elke ochtend plaats op verschillende locaties in de stad. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad of de lengte van de stukken duren de ateliers 5 tot 8 dagen. Een van die lange workshops behelst Onegaire's Le Roi David, een workshop voor geschoolde zangers die wordt geleid door de Zweedse dirigent Dan Olof Stenlund. U kunt gaan luisteren naar enkele delen uit Le Roi David in een uitvoering door het Eindhovens Kamerkoor onder leiding van Andries Clement.

U hoorde enkele delen van Arthur Honegger's Le Roi David door het Eindhovens Kamerkoor en Instrumentaal Ensemble onder leiding van Andries Clement. De verteller was Bernard Kruisen. Le Roi David is een van de langere workshops van Europa Cantat. In het atelier met de titel Nordic Lights wordt gewerkt aan kamerkoorrepertoire uit Scandinavië en de Baltische Staten. Het atelier staat onder leiding van de dirigente Anne-Karin Sundal uit Noorwegen. Zij is dirigent van het Noors Meisjeskoor. Intonatie, timbre en ensembletechniek zijn de aspecten waaraan zij zal werken in de workshop. En dat gebeurt onder andere met de compositie Aftonen van Hugo Alfen, dat we u nu laten horen in een uitvoering door het Mats Nilssons Vokaalensemble uit Zweden.

Dat was Aftonen van Hugo Alphen door het Mats Nilssons Vocaal Ensemble onder leiding van Mats Nilsson. Een van de populairste ateliers van het Europa Cantat Festival is het Utrecht Te Deum van Händel. Vrijwel onmiddellijk na opening van de inschrijving voor het festival was dit atelier volgeboekt. Händel is zelf nooit in Utrecht geweest, maar hij schreef het werk in 1713, toen de Vrede van Utrecht werd gesloten. Een mijlpaal voor Europa. De Belgische dirigent Florian Heyrick zal de workshop leiden. U hoort nu een deel van het Utrecht Te Deum, uitgevoerd door Concentus Musicus Wien, onder leiding van Nicolaus Arnoncourt en het Arnold Schönberg Koor onder leiding van Erwin Ortner.

Enkele delen uit het Utrecht Te Deum van Händel, uitgevoerd door Concentus Musicus Wien onder leiding van Nicolaus Arnoncourt, het Arnold Schönberg Koor onder leiding van Erwin Ortner en de solisten Felicity Palmer, sopraan, Mariana Lipovcek, alt, Philip Langridge, Kurt Equilutz en Thomas Moser, tenor en Ludwig Bouwman, bas. Er staan ook modernere werken op het programma. Een van de grotere ateliers van Europa Cantat, ook weer met orkest, is het Stabat Mater van de Britse componist Carl Jenkins. Dit atelier zal geleid worden door de Finse dirigent Pasi Hiyuki, die ook het koor dirigeert op de opname die we u zo dadelijk laten horen. Het is overigens net niet de eerste keer dat het werk wordt uitgevoerd in Nederland. De Nederlandse première van Jenkins Stabat Mater staat op naam van Toonkunstkoor Zeist, nog maar enkele weken geleden. U hoort nu drie delen uit het Stabat Mater door het EMO-ensemble onder leiding van Pasi Hiyuki en het Royal Liverpool Philharmonic Chorus and Orchestra.

Drie delen uit Carl Jenkins' Stabat Mater door het EMO-ensemble onder leiding van Pasi Hiyuki en het Royal Liverpool Philharmonic Chorus en Orchestra onder leiding van Jenkins zelf. De soliste was Belinda Sykes. Europa Cantat besteedt ook aandacht aan het romantische repertoire. In Atelier A9 wordt gewerkt aan 19e-eeuwse koorwerken van Mendelssohn en Diepenbrock. Het atelier staat onder leiding van twee dirigenten uit Duitsland, Volker Hempfling en Florian Helgaat. Er wordt onder andere gewerkt aan Mendelssohns Psalm 98, opus 91. Alle workshops, ateliers, worden overigens afgesloten met een concert en u kunt deze concerten bezoeken. Kijkt u daarvoor op de site van Europa Cantat www.ecu2009.nl. U hoort Mendelssohns Psalm 98 nu, uitgevoerd door het koor en orkest van de stichting Gulbenkian uit Lissabon, onder leiding van Michel Corbos.

Psalm 98, opus 91 van Felix Mendelssohn werd uitgevoerd door het koor en orkest van de stichting Gulbenkian uit Lissabon onder leiding van Michel Corbos. Tot slot laten we u een fragment horen uit de Mis voor dubbelkoor van Frank Martin. Aan dit atelier zullen met name nationale jeugdkoren en studentenkoren uit heel Europa deelnemen. Het niveau ligt hoog en de Italiaanse dirigent Filippo Maria Bressan neemt de leiding van het atelier op zich. U hoort nu het Sanctus uit deze mis, uitgevoerd door het Rias Kamerkoor onder leiding van Daniel Royce.

U hoorde het Sanctus uit de mis voor dubbelkoor van Frank Martin door het Rias Kamerkoor onder leiding van Daniel Royce. Dit was De Muzikant, waarin we aandacht besteden aan de verschillende workshops tijdens het festival Europa Cantat, om u alvast een beeld te geven van het meer klassiek gerichte repertoire dat aan bod zal komen. De workshops worden gegeven door gerenommeerde dirigenten. De Muzikant wordt samengesteld door Katrijn Kuipers en als aanvulling op dit programma laten we u nog een deel uit het Utrecht Te Deum van Händel horen.

Dit is de Concertzender met het programma De Muzikant. Vandaag hierin nieuwe muziek uit België door het ensemble Belgian Brass met gloednieuwe originele composities voor koper en percussie. Het koperensemble Belgian Brass is ontstaan uit het voormalige quintet Belgian Brass Soloists. Artistiek leider Manu Mellaerts lanceerde het idee om een grotere, meer gevarieerde groep muzici te verenigen om zo de artistieke mogelijkheden te vergroten. Belgian Brass bestaat uit topmuzici die allemaal een solistenplaats in diverse symfonische orkesten hebben. De toevoeging van slagwerk en de keuze om in verschillende opstellingen te willen werken zorgen voor een modern, flexibel en toch herkenbaar ensemble. Als eerste hoort u van Wim Hendricks, geboren in 1962, het werk I.O. uit 2004. I.O. is een verwijzing naar de Jupitermaan I.O., waar enorme vulkanische explosies plaatsvinden. Het is een driedelig werk met als delen agitato, misterioso en feroce.